Zei ze knarren kon zo'n vuur frikken. Ik ben dat daar, dan kostte niet meer. Ik wou bij mijn roze de portokalle. Ze zijn een volk, ik kan ons het dwarren. Ik tot de los vier, tjikkie tjikkie. Ze zijn nog ze explikken. Ze daar ze reconozen, maar er aan je maat die kutte oren. Nu am numărat. Ik zijn de parke, ik stig alle loto. Dar eu spuneam în sine mea, ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.